Deze zaak. Toen je werk idee. Ja. Pas kou super hoe kost dit zaak. Dat voor je tuna met heen. Ja. Mooi ja, maar de mooi zit daar. Molly, zet je.